0: Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: doen.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlus te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan...

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. En daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

blijven branden. Schieten vonken naar de sterren, zolang de zee rolt op de stranden. En er werk komt uit de handen, zolang de kinderen blijven zingen. En alles gaat zoals het moet. En als liefde maar blijft winnen.

van de zomer dan de herfst. Als de winter maar blijft dromen van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen voor zilveren licht en eb en vloed. En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal goed.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Sam. Van 10 tot 12 op zaterdag. Bij Radio Aalsmeer.
1: Goedemorgen. Daar zijn we weer op wederom een minder warme, maar wel zonnige, althans nog zonnige dag. Ochtend, de regen hebben we vannacht gehad. Er komt nog een buitje aan hier en daar, geloof ik. Nou ja, ik kan er ook wel gebruiken, ook, beste mensen. En weer eens een keer een wat andere opening van een Sam op zaterdag met die Phantom of the Opera. Ik vind het wel lekker. Die Phantom. Je kunt het ook zo lekker uitspreken. Hè? Die Phantom of the Opera. Het spook van de opera, zou wij zo zeggen. Ja, toch weer een love story of a special kind. Oftewel een hele bijzondere love story. En dan kan je afvragen van hoe diep zit dat, hè? Bij Henk Poort en Floor Jansen. Waarschijnlijk alleen tijdens Beste Zangers. Daarbuiten iets minder, denk ik. Maar en bij Maria Augusta, ik heb geen idee hoe diep die liefde daar zit. Maar misschien kan ze het onszelf laten weten.

Ja, ja, een gip nummer, hè? De Bee Gees. Maar Maria Augusta wist er ook wel raad mee. En ja, how deep is your love? De vraag stellen, maar je moet beantwoorden. Hè? Nou, voor mij, ja, kan ik daar een heel eind mee voortgaan? Kom ik later op terug. Nee, ik zou zeggen in zijn algemeenheid, als je die liefde hebt, is het advies van mij, maar niet alleen van mij, van veel anderen ook, en daar horen de Traveling Wilburys onder. En de Traveling Wilburys, die hebben het over Handel is Care. Nou, kan je dat wel eens op een verpakking aantreffen, daar er voorzichtig mee moet zijn, maar met de liefde die diep zit ook, weet ik wel zeker.

Ja, ja, u weet het. Ik put deze maand allemaal uit Sam op zaterdagen van jaren geleden. Ik had dit nummer ook... dat heb ik dus blijkbaar ook al eens gedraaid. Jawel. En zo waren er natuurlijk al meer dingen. Maar ik vind Handel Whiskey, ik vind het nou wel een mooie titel. Je kunt het op alles plakken. Hè? Waar moet je allemaal voorzichtig mee zijn? Nou, bijvoorbeeld ook met... heikelpunt soms, hè, voor sommigen. Natuur en zo. En nou, ik ga het dan ook maar eventjes wat verder weggooien. Nou ja, daar ik kan er alles en nog wat van zeggen. Maar er is een rivier, dus een zijrivier van de Amazone. Dat heet de Orinoco. En die Orinoco, de Orinoco Flow. Ja, hoe moet je dat goed vertalen? Nou, ik ga het gewoon niet doen. Nee, ik laat het zingen. Weet u wel, van Enya. Kent u het nog? MUZIEK

Ja, ja, CLOE. Ja, je denkt bij jezelf van ja, nou, ik een rivier denk. Nou, er echt op zo'n groot wegvaren, dat lijkt niet zo mogelijk. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf het genoegen gehad om op de Amazone in Peru een tijd te varen. Dat is breed daar, hè? En dan is het nog maar heel klein daar. In vergelijking met zoals het iets verder in Brazilië is. Dan kan je er eens zeggen, daar was ook een haven met een marine-eenheid. Ja, en een grote. En daar al aan denken kwam ik ineens Paolo Conto tegen met een heel kort nummer van En Bleu Marine. Nou, weet je dat bij Paolo Conto nooit wat hij nou precies bedoelt, want van die tekst is geen kaas te maken. Maar de titel, daar kan ik in ieder geval net mee vooruit. Dus nou, vooruit maar. Paolo Conto dus. En Bleu Marine.

typische konden, gewoon niks zingen. Ja, dat is, dat, je weet het nooit met die man wat hij gaat doen. Het is werkelijk waar. Het is telkens weer, nou ja, verrassend, laten we maar zo zeggen. Maar hoe je het dan ook wendt of keert, het gaat er toch om van, hoe gaan we daarmee door? En je kunt er natuurlijk ook laat ik zeggen, activistischer zeggen. Daar ga ik wel overleven, zeg je dan, hè? Gloria Gaynor, die doet dat ook.

Ja, nou ja, dat was dus een kwestie van overleven. Ja, hoe kun je overleven? Nou, heel koket vind ik eigenlijk wel. Hè. Dat is lekker, niet al te zwaar, lekker koket. Hoe? Jawel. En van wie? Nou, van Fats Domino. En dan zegt hij bij zichzelf, heeft hij daar iets mee gemaakt? Ja, zeker. Een zekere koket. En hoe koket? Geen idee. Maar Fats, gelukkig, die weet het wel.

Ja, ja, ja, dan is het koket die koket heet. Koket de koket of zo. Dan ben je bijna even geneigd om daar kroket van te maken. Maar dat is weer heel wat anders. Daar kan je wel van houden, maar dat ga je toch niet doen op de manier zoals, laat ik zeggen, Diana Krall dat gaat zingen van Let's Fall in Love. Dat houden we er toch maar meer met Fats en zijn koket. Nou, laten we het dan ook maar snel instarten met Diana Krall. Let's Fall in Love. Ja, beter weet ik het ook niet.

Dat is ook wel een goede raad. Daar kan ik iedereen mee opzalen. Doe dat. Maar ja, het is altijd wel van belang dat dat van twee kanten komt. Hè. Dat weet je dan weer niet. Hè. Harry Belafonte, die dacht geloof ik dat hij dat wel met Mathilde had. Althans, was dat toch heel even tijdens die 3,5 minuten die het nummer 3 duurt, denk ik. Daarna? Ik weet het niet, ik heb hem er nooit over gehoord. Maar ja, ik kan het hem ook niet meer vragen, dus... Laten we dan maar gewoon luisteren toch naar Matt.

Ja, nou, dat is toch wel even wat anders, hè. Met die Mathilde, ja, dan moet je alles stukje bij stukje weer bij elkaar zien te rapen, dat het toch maar weer goed mag komen. En nou, Katie Melua, die doet het ook. Gewoon stukje bij stukje, piece by piece.

Ja, ja, een stukje, een beetje. Je komt de regen ook weer terug. Hè? Kijk nu naar buiten, het regent nou. Ja, dadelijk op het fietsje terug, dan is het hopelijk weer droog. Nou, ik heb nog lekker een dik uur, heel dik uur te gaan. Hè? Jongens, ja, absoluut. Maar ja, dat nummer van Josh Groban, ook lang geleden weer is gedraaid. En Remember When It Rained. Nou, eigenlijk had ik dat anderhalve week geleden moeten draaien, geloof ik, of een week geleden. Maar goed, vandaag kan net zo goed hoor. Remember when it rained? Nou, zo net dus nog.

Ja, dat is... Nou ja, Josh Groban. Goede zanger ook, hè. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar het was dus... Wanneer regende het ook weer? Herinner je je dat nog? Nou ja, wat ik al zei, zo net nog, hè. Maar wat kan je eraan doen? En nou niet zoveel, hè. De chorus, die bedoelen dan natuurlijk weer op een hele andere manier. Dan vind ik dat op zich ook niet zo heel erg, hoor. Want ik moet zeggen dat ze dat, ja, op hun manier... goed vertolken, de koers. Luister maar eens.

Ja. Wat moet je daar nou weer mee? Ik bedoel, dat kan je. Een moeilijke vraag is dat eigenlijk. Wat kan ik doen zodat jij van mij gaat houden? En als het er niet in zit, komt er ook niet uit. Hè? Ik bedoel, dat lijkt mij zo simpel als 2 plus 2 ook 5, nou ja, of 4 is. Jongens, eigenlijk is het een. Nou, daar ga ik niet verder op in. Ik hou het dan maar gewoon op van, nou, weet je wat, jongens. Goedenavond, Buenos Aires. Buenos Aires, Louis Prima. Die gaat het gewoon oplossen.

Ja, dat goede nacht, dat kan nog wel even wachten, want dan moeten we nog zo'n, in ieder geval 12 uur, hè, ongeveer, zo. De een wat eerder dan, wat later naar bed. Maar zo lang kunnen we nog wel even wachten. Waar we niet op kunnen wachten is dadelijk het nieuws. Dus met alles wat we gehad hebben, zou ik zeggen van de winner takes it all van ABBA. Laten we daar dit uur mee sluiten. Ik ben dadelijk weer terug. Tot zometeen, hoop ik. Dag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sem op zaterdag. Met Sem van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Ja, dat was die ook weer, maar nou helemaal. Wij starten dit weer uur. Welkom terug, luisteraar, bij Sam op zaterdag bij Radio Asmeer. Met Jason Mraz en I'm Yours. Nou krijgt u even een klein privé dingetje van mij, want gisteren is 45 jaar geleden dat ik tegen mijn vrouw ja zei. En zij tegen mij. Dus daar hebben we wel even wat aandacht aan besteed. En dan zeg je dus ook van, ja, dat is dan totdat de dood ons scheidt. Nou, daar hadden we al wat ervaring. Dus ik had zoiets van, nou, weet je wat, dat doen we toch even wat anders. Dus toen hebben we afgesproken. We gaan gewoon elke dag dat bij onze trouwdag vieren nog even de vraag stellen van, verlengen we het contract met een jaar? Nou, dat hebben we dus inmiddels voor de 45ste keer gedaan. Dat is, en nou kan ik inmiddels rustig zeggen, dat durf ik nu wel te zeggen in het openbaar ook, je l'aime à mourir. Oftewel, het Franse chanson, kwartier wat iets langer gaat duren, krijgt u nu van mij met Chantal en Chambellan en je l'aime à mourir. Dat betekent, ik hou van je tot aan mijn dood. Nou, bij deze dus. Ik leg het nu vast, ik kan er niet meer terug. Ik hoef ook niet meer terug. Ik vind het prima zo. Chantal Chambellan, en mijn nummer vind ik ook nog prima.

En daar ga ik dus niks meer aan toevoegen, behalve dat ik bij zo'n nummer ook aan Frankrijk denk. En dat zei alle Franse chanson, een kwartier wat langer duurt, zoals u weet. Nou, wat haal ik dan van stal? Nou, iets wat een week of wat geleden ook veel in de belangstelling stond, maar nu weer een flanerend paradijs is voor de niet-Parijzenaars, want de Parijzenaars zijn in augustus gauw vertrokken. Dus voor de buitenlandse toerist, de Champs-Élysées van Jodassin.

Ja, heerlijk flaneren over de Champs-Élysées. En ach, Parijs, waar, laat ik zeggen, de Champs-Élysées bijna het middelpunt van zou kunnen zijn. Hè? Hoe vaak is dat wel niet bezongen? Ik denk dat Frida Bokkara aardig in de buurt zit.

Ja, vanuit het Songfestival. Hoe noem je dat? Beklom zij de larg van bekendheid. Ja, Frida Bocara. 100 mille chansons, 100.000 liederen. Het is nog niet te laat daarvoor, hè, om in ieder geval dat aantal te trachten te halen. George Moustaki die denkt aan iets heel anders. Maar ja, wat maakt het uit? Zolang het nummer maar ons blijft boeien. En dat doet het althans bij mij.

Ja, ja, je kunt je afvragen of het te laat is of dat het dan niet te laat is. Waar ik het nooit te laat voor vind, is... ja, u weet het, hè, Parijs. Ach ja, onder die hemel van Parijs. Velen hebben het bezongen. De melodie is hetzelfde, maar de interpretatie kan verschillen. En deze keer die van Lara Louise, Sous le ciel de Paris.

heerlijk, hè, als je toch zo kunt zingen. Ik vind dat wel een gave. Nou goed, wie ook niet zo'n stem heeft, helemaal niet, dat is ook een man. Meestal zitten die in de lagere regionen, hè, van het tonen en noten gedoe. Nou, Salvatore Adamo, ja, wel een hele bijzondere man. En dan Sans toi, mamie. Nou, ik weet het niet. Ik zou zeggen, sans toi, mamie. Je sais.

Ja, dat is het nummer geweest wat niet de hitparades heeft bestormd. Ja, absoluut niet, maar wel een mooi nummer. De meeste, ik vind het wel leuk. De titel, goed. Heel andere genre, heel andere zangeres ook. Zas, een beetje in de moderne versie van het Franse chanson. Je veux, ik wil, ja. Nou, ik weet niet wat zij wil, ik weet wel wat ik wil, maar wat zij wil, wil ik nu wel weten.

Ja, die Sas. Die wilde liefde. Ja, wie wil dat niet, hè? Maar ja, dan kan je vragen van... Hoe ga je dat dan doen, Sas? Nou, ik weet het niet, maar misschien dat Gilbert Bécaud daar wel een antwoord op heeft. Althans, nee, eigenlijk vraagt hij het zich ook af. Maar die zegt ook gewoon van, amen ten al. Ja, nou ja, goed, vertel het maar. Amen ten al.

0: Job. Ja, dat was het einde van het chansonkwartier van een half uur. En daar voel ik mij dan ook weer helemaal goed bij. En als ik me er helemaal goed bij voel, dan haal ik iemand erbij die dat op een hele goede manier kan vertolken. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer met Rinus van Interson bij de top 10 zat als gast. En dat zijn dochter daarbij zat, Talita. Die zei van, hé, deze versie vind ik mooi. Die kende ik nog niet. Ja, inmiddels heeft ze hem vaker gedraaid, weet ik. En dat ga ik nu ook weer doen. Nina Simone, Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Ja, feeling good. Nou, is het zo dat niet iedereen zich altijd even goed voelt. Dat weten we allemaal. En dan is er ook een wekelijks terugkerend nummer, wat deze keer door David Whitfield wordt gezongen. U kent het als u vaker naar dit programma luistert hier bij Radio Aalsmeer. Het You'll Never Walk Alone. Dat kunnen we altijd wel eens een keer gebruiken.

Ja. Nu ik dit weer zo hoor, dan valt het wel weer op dat een nummer toch door heel veel verschillende stemmen is gecoverd. Hè? Van hard metal bands tot de meest klassiek geschoolde stemmen. Jawel, en daar kan je dan ook uit putten. Ik heb het wel eens verteld, ik heb over de 100 verschillende versies daarvan gevonden. Covers van dat You'll Never Walk Alone. Nou, iets wat helemaal niet zo vaak is gecoverd eigenlijk, maar door één iemand, maar dat kan ook alleen maar door één persoon met zijn

kleine groep van daaromheen zijn de zangers en zangeressen gebracht worden. Ze hebben het wel meerdere keren gebracht. Dus je hebt er wel verschillende versies van. Maar de samenstelling is bijna altijd hetzelfde. Als door Shafi en zijn consorten de Shafi-kantate is ingezet.

Latin dance, nou een beetje in die richting vind ik ook Olivia Newton-John met haar Xanadu. Dat heeft ook wel iets Latin-achtigs. Althans, luister maar.

Ja, nou, dat is wel heel erg ver weg. Zullen we wat dichterbij gaan zoeken? Beetje naar Zeeland, beetje zoute landen, laten we daar maar heen gaan.

Ja, en daarmee zijn we aan het einde bijna van twee uurtjes samen op zaterdag. Zometeen Jan van Veen met Weekend Magazine. Met het nieuws van voor dit weekend hier in Aalsmeer. En ik ga met een nummer eindigen van Donna Summer on the radio. Wat ook helemaal klopt. Ik wens u een heel fijn weekend, een fijne week. En graag tot volgende week. Dag, Donna Summer on the radio.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, daar waren ze weer, hè. De vogeltjes van Bob Marley. Ja, die deden altijd, die deden hun best. Hè. Maar ze doen altijd hun best als het 12 uur geweest is op zaterdag. Want dan is het immers tijd op, voor het Radio Magazine op Radio Aalsmeer. En dat staat nu op dit moment, staat het op punt om te beginnen. Dat betekent dat we weer gaan luisteren naar mooie muziek van lang geleden. En we gaan even kijken wat er in het weekend zo te doen is in het Aalsmeerse. Ja, en dan begin ik eventjes met een klein goedmakertje. 2 weken geleden toen draaide ik een nummer van de Blue Diamonds, Little Ship. Maar diverse mensen zeiden me dat als ik dan toch een nummer van de Blue Diamonds draai en bijna nooit iets draai, waarom draai ik dan niet die absolute tophit van ze? En dat was natuurlijk Ramona. Nou goed, een beetje gelijk hebben ze dat, want ik doe. En meestal, als ik een verlange tijd geleden van iemand, daar neem ik de grootste hit. Dat doe ik meestal. En nu was het dus even niet zo. Maar goed, ze kwamen ermee zelfs over de grenzen. Dus gaan we vandaag maar met Blue Diamonds Ramona luisteren.

Ja, dat was dan Ramona. Klein goedmakertje van mijn kant. Ja, dan gaan we over naar een nummer van een tijdje geleden alweer. Hè? De mama's en de papa's. Ja, zij zongen heel vaak nummers van andere artiesten. Maar dan wel in hun eigen stijl. Ja, en die stijl bestond vooral uit het zingen van achtergrond naar voorgrond. Van de mannenstemmen naar de vrouwenstemmen. Ja, en zij vonden zichzelf trouwens erg goed. Ja, ik heb een interview op een plaats staan. En daar vertellen zij dat er eigenlijk geen betere groep was. Oh ja, de Beatles die zongen een prima partij. Vooral individueel. Maar als collectiviteit, nee, er was er geen betere groep dan de mama's en de papa's. Ja, dat zeg ik niet, maar dat zeiden wij zelf. Nou, order zelf dan ook al maar een keertje. Hier komen ze met Dedicated to the One I Love.

Ja, en in die laatste paar minuutjes hoorde je nog even dat typische heen en weer zingen. Dat spelletje tussen de mannen en de vrouwen. We gaan naar een Nederlandse groep. Ja, dat wordt trouwens ook wel weer de tijd, want dat is lang geleden. Wat te denken van Spooky and Soul? Nou, dat is echt lang geleden. Die hadden een repetitieruimte in de buurt van een van mijn vrienden. En het was altijd leuk om te horen, moet ik zeggen hoor. Op een dag kon Spooky eens niet repeteren. En toen werd er een plaat gemaakt. En die heette toen Spooky's Day Off. Nou, dat vond ik alweer leuk gevonden, moet ik zeggen. Ze werden het best bekend met het nummer dat ik wil laten horen. En dat is You Talk Too Much. Dat zongen ze een keertje bij Willem Duis. En ik weet nog dat hij toen heel veel aandacht had voor zangeres Sue. Nou ja, we gaan nog maar eens luisteren naar Spooky and Sue met You Talk Too Much. Misschien ken je hem nog.

Ja, spooky and so you talk too much. Nou, het lijkt er een klein beetje op alsof het nummer helemaal uit de praktijk geschreven is. Ik denk dat die Sue de babbeltje niet zo lang stil stond. En toen hadden ze een mooi momentje om eens eventjes een nummer te maken. En dat werd dus You Talk Too Much. Ik had het daarnet over de mama's en de papa's die in hun muziek gebruik maakte van dat heen en weer zingen. Tussen voorgrond, achtergrond, tussen de herenstemmen, tussen de damesstemmen. En daar was Brian Wilson een goed voorbeeld van. Hij maakte muziek, de grote man, bij de Beach Boys. En dat heen en weer zingen, voorgrond, achtergrond, nog eens iets herhalen. Vertragingen, versnellingen. Dat waren in al zijn nummers waren dat de dingen die aanwezig waren. Een mooi voorbeeld van dit alles is te horen in het volgende nummer, namelijk Heroes and Villains.

Nou, zeg maar eens van niet. Het was een mooi voorbeeld, hè, van het heen en weer zingen wat zij deden. En ineens lijkt de plaat wel afgelopen. En hup, dan komt het weer op. Nou, dit was nou typisch Brian Wilson. Uiteraard van de Beach Boys. En ja, we gaan verder met Aphrodite's Child, Rain and Tears. En dat was natuurlijk met zanger Demus Roussos. Hè? Het komt uit 1968 van het album End of the World. Ja, en dat nummer dat is gebaseerd op een klassiek nummer uit de 17e eeuw. Ja, dat was toen een beetje mode in die tijd om dat te denken, om dat te doen. Hè. Te denken valt bijvoorbeeld aan nummers van Exception en Procol Harum, What a Shade of Pale. Als ik tijd heb, zal ik die vandaag ook nog eens even draaien. En dit nummer dat gaat over liefdesverdriet. Rain and Tears, regen en tranen. Ja, het gaat over hetzelfde materiaal. Niemand die kan zien of je echt huilt tijdens een regenbui. Kan immers ook regen zijn. Moet even opletten in die muziek. Je hoort een mooie dwarsfluit en cello klanken, maar die zijn van een mellotron. Rain and Tears, Demus Roussos.

Rain and Tears, mooi nummer hoor. We gaan verder met The Osmond Brothers. Ja, dat is een popgroep uit de Verenigde Staten. En die werd opgericht in begin jaren 60. En het bestond uit, let op, Alan, Wayne, Merrill, Jay en Donny Osmond. Allemaal afkomstig uit hetzelfde gezin. Ja, die broers die traden wekelijks op in die Andy Williams show destijds. En daarmee verwierven zij hun bekendheid in de USA. In het begin van de jaren 70, toen begonnen zij als familie zo ongeveer zelf nummers te schrijven en te componeren. En in Nederland kwam het succes toen, en dat weet je misschien nog wel, Crazy Horses. Ze zijn ermee op de televisie geweest hoor. Namelijk bij 1 van de 8. Als je dat weet, dan ben je net zo oud als ik. Mies Bouwman, jawel. En daarna volgden nog vele succesvolle singles. En eentje daarvan wil ik nog eens laten horen. En dat is deze. Down by the Lazy River. Die Osmond Brothers.

was nog eens de Osmond Brothers, de broertjes van een familie. Leuk was dat, hè? Ja, natuurlijk gaan we deze week ook luisteren naar een nummer uitgezocht door onze vaste luisteraar. Hij wilde graag horen een nummer dat geschreven is door Elton John. En wel Your Song. Dat is een nummer dat kwam op een album uit 1970. En het was grappig eigenlijk om te horen dat... Het heeft niet helemaal met het volgende nummer te maken, maar dit nummer was de B-kant van een ander nummer. En de platenmaatschappij die bracht het vervolgens daarna uit op de A-kant, want er werd veel meer naar gevraagd. Maar goed, nu even iets heel anders over dat nummer. Het nummer werd namelijk ook gezongen door El Jarreau. En die maakte er een geheel eigen uitvoering van. Een soulnummer. Dat hebben sommigen, hè. Sommigen hebben dat in zich om een bekend nummer te nemen en dat niet zo te zingen zoals de anderen het ook zingen, maar net even anders. En die El Jarreau, die was daar erg bekend om, moet ik zeggen. En het leuk dat Bert nou net koos voor El Jarreau. Het is een geheel eigen nummer van hem. El Jarreau, we gaan hem horen.

Ja, wat zijn dat toch altijd een heerlijke klanken, die nummertjes die Marianne aanvraagt. Heerlijk, kan niet anders zeggen. En ja, je zat natuurlijk ook alweer een tijdje te wachten op een nummer van de Beatles. Vorige week draaide ik een nummer van de LP Revolver. En toen zag ik een nummer dat ik eigenlijk ook wilde draaien, maar dat is deze week. En dat nummer is Eleanor Rigby. Tja, wie was nou Eleanor Rigby? Ik denk dat het nooit bekend zal worden. Ze pakte rijstkorrels op na een trouwerij. Was ze schoonmaakster? Ik weet het niet. En ze was helemaal alleen. Zoals zo velen helemaal alleen zijn. Pleegde ze zelfmoord?

Dan is er ook nog Father Mackenzie, een eenzame priester, die preken schrijft die nooit iemand zal horen. En hoe komt het dat er veel mensen zijn die zo vreselijk geïsoleerd leven en sterven? Nou, let op, qua muziek nemen eigenlijk de violen de belangrijkste plaats in dit nummer. Eleanor Rigby. Ik wou zeggen de Beatles, maar ik moet eigenlijk een beetje zeggen Paul McCartney.

Ja, en heb je ze gehoord, de riviolen? Even geen drum van Ringo en geen solo-gitaar van George Harrison. Heel klein beetje hoor je op de achtergrond heel af en toe nog de stem van John Lennon, dat wel. En ja, dan gaan we even terug naar die ongelooflijk ontzettend hete dagen van de afgelopen tijd. Jongen, wat waren die ijsjes lekker. En dat kwam mooi uit voor dat muziekje wat ik ga laten horen. Ik zat namelijk met mijn buurman donderdag naar Ajax te kijken. En hij vroeg me toen dat ik ook wel eens een keer iets zou kunnen draaien in de stijlen van de Dutch Swing College Band. Dat hoor ik eigenlijk nooit bij jou. Dat soort Dixieland muziek. En terwijl ik denk dat ik van alles draai. Maar inderdaad, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedraaid. Nou ja, die ijsjes van de vorige keer, van de vorige gesprekje, gecombineerd met de Dutch Winklers Band van Peter Schilperoort, weet je nog? Dat is waar we naar gaan luisteren. En dat doet me dan meteen denken aan mijn eigen HBS-tijd, waar dit soort muziek welkom was op allerlei feestjes. Ice Cream, the Dutch Swing College Band.

Ja, en dan krijg ik gelijk mailtjes van... Hoe kon jij naar Ajax kijken? Dat werd toch niet uitgezonden? Ja, als je heel diep overal keek, dan kon je het vinden. Er was een betaalzender van John de Mol en die zond de wedstrijd wel uit tegen... Nou, ik moet zeggen, geringe betaling, ik geloof €4,90. En het was het enige probleem. Mensen die nu luisteren denken, ja, de eerste 20 minuten stond er alleen maar dat er een foutje was en dat het allemaal niet zo goed ging als dat ze wilden. En dat was ook zo. Maar plotseling, na een minuut of 23, kwam er beeld en hebben we de wedstrijd kunnen zien. Ja, dan gaan we verder. Ik had het net over Whitey Shade of Pale. Hè, omdat dat terug sloeg op allerlei muziek uit eeuwen geleden. En dat Whitey Shade of Pale, dat is van Procol Harum uit 1967. En dat was een absolute wereldhit. Het nummer werd geschreven door ene Gary Brooker. En dat was dus geïnspireerd op zo'n oud nummer. Een nummer van Bach. En hij begon dat nummer zo'n beetje te spelen. Hij kwam er niet meer uit. En hij speelde op zijn eigen gevoel verder, zo vertelt hij. En ja, de wereldhit was geboren. En er kwam er nog een tekstschrijver bij, Keith Reed. En die hebben dan samen met die Gary Brooker de zaak compleet gemaakt. En die Reed, die beschrijft iemand die er nogal bleek uitzag op een feestje. En zo werd de titel A Whiter Shade of Pale. En dat het orgel een belangrijke rol speelde, dat heeft vast bijgedragen tot die hit, hoor. Een hit van Procol Harum.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: Ja, van harte welkom dames en heren bij weer een uurtje Ga Toch Weg Man op deze zaterdag 22 augustus 2026. En ik had vorige week al aangekondigd dat ik er vandaag helemaal niet zou zijn. En dat ben ik ook niet, want ik sta dit op vrijdagavond speciaal voor jullie op te nemen. Hier helemaal in mijn uppie in de studio in de Oude Veiling. Maar we gaan er desondanks hopelijk een mooi uurtje van maken met... veel muziek, zoals gebruikelijk. En daar gaan we ook nu gelijk weer meteen naartoe. Ik moet even kijken. Het is even wennen weer. Live of... live of opnemen, dat maakt toch wel wezenlijk verschil. Goed, ik heb hem hoor. Komt-ie aan.
1: Altijd bij jou.

0: Ja, het is een beetje lastig selecteren, eerlijk gezegd, qua muziek. Want meestal luister ik altijd even een fragmentje van tevoren af. Van, nou, gaat dit passen of niet? En dan sla ik nog de plank vaak mis, hoor. Daar niet van. Maar ik probeer nu vandaag een beetje op safe te spelen. En dat betekent wat oudere muziek. Ja, zo simpel zit het. Goed, een beetje van mezelf, een beetje Aalsmeer. En ook dan duik ik natuurlijk gewoon voor Aalsmeer op de website van aalsmeervandaag.nl. En ja, meestal lees ik natuurlijk de column van zaterdagochtend voor. Maar goed, die is al een week oud. En heb ik bovendien vorige week zaterdag al gehad. Dus ik grijp even naar een ander stuk. 40 jaar Pramarace, want ik zit er alweer aan te komen natuurlijk, in tentoonstelling gevat. Voor de 40ste keer wordt dit jaar op de tweede zaterdag in september in Aalsmeer de befaamde Pramarace gehouden. Daar past een speciale expositie bij, moeten de organisatie SPI en de oer-organisatoren de Dippers hebben gedacht. Vanaf 5 september is in het raadhuis van Aalsmeer 40 jaar Pramarace te bewonderen. Daar hoort ook een spectaculaire opening bij op vrijdagmiddag 4 september. Burgemeester Guido Oudekotte, zijn verre voorganger Joost Hofscholte, Spie en de Dippers geven dan acte de présence ten overstaan van een grote schare Pramenrace-liefhebbers, vrijwilligers en ex-deelnemers. Aan de tentoonstelling 40 jaar Pramenrace wordt al maanden gewerkt door allerlei attributen, prullaria en herinneringen te verzamelen. En het belooft een fraai overzicht te geven van wat in de afgelopen jaren Aalsmeerders hebben beleefd aan het waterfestijn. De unieke collectie omvat posters van alle jaargangen, videoverslagen, de meest iconische foto's en Dip the Movie. Er zijn zelfs oud-Hollandse badpakken te zijn, zonder erotische bedoelingen natuurlijk. Behalve dan de outfit van de Spaanse dame die tot haar verrassing tijdens haar bezoek in het café De Praam tot mis werd gebombardeerd. Haar naam en huidige verblijfplaats zijn nog steeds onbekend. Ook van de steekpenningen is geen spoor meer te bekennen. Gelukkig is er wel veel bewaard gebleven in schuren, loodsen, ketelhuizen en op zolders. Er zijn voorbeeldpramen te zien. De beroemde Pentatap, dit keer met 0.0, is er. En de talloze uitdossingen waarin de pramenracers het ludieke waterfeest vorm hebben gegeven. En wat te denken van de oorspronkelijke hoofdprijzen, zoals de Juf Albertien trofee. 6 paar klompen voor elk bemanningslid van de winnende praam en de Jan Stokkeland trofee. Het pontje paling van Jamuflor echter weer niet. En ook niet de 6 kippenpoten die Kay Kip altijd vlak voor de prijsuitreiking achter op haar fiets vanuit Kudelstaart naar het Raadhuisplein bracht. Bezoekers aan de officiële opening op 4 september van 4:30 tot 5:30 wordt gevraagd in praamuitrusting te komen. De consumpties zijn per traditie tegen bescheiden prijzen voor eigen rekening. En daarna is de tentoonstelling tijdens de openingsuren van de gemeente in Aalsmeer voor iedereen vrij te bezoeken tot en met 25 september. En oh ja, tijdens de opening zullen nog enkele primeurs worden onthuld die de voortzetting van de volgende Pramaraces ondersteunen. Stof genoeg om herinneringen op te halen, bij te praten en vooruit te blikken. Aldus de organiserende SPI, Stichting Pramarace in Ere, en DIP, de illegale peurders. Nou, ik weet niet of ik erbij kan zijn tijdens de opening, maar ik ga vast en zeker kijken. En waar mijn verzameling is gebleven, weet ik niet. Maar ik heb jarenlang het t-shirt of polo van de Pramarace kunnen bemachtigen. Al dan niet via mijn moeder, die altijd in de aanloop van de Pramarace de heren van Spie in de radiostudio te gast had. Dus er bleef altijd wel een t-shirtje hangen en die ging dan naar mij. Dus, maar ja, wat ik zeg, waar die collectie is gebleven. Ik vrees het allerergste, maar ik ga in ieder geval zeker een blik werpen ergens voor 25 september in het gemeentehuis. Hartstikke leuk. Nou, lang genoeg gepraat, dus we gaan weer heel rap door naar de muziek.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio Aalsmeer.

Ja, speel op safe. Maar eerlijk is eerlijk, ook relatief oudjes zijn best lekkere nummertjes hier en daar. As we speak ben ik waarschijnlijk aan het wachten, denk ik, op de uitslag van de barbecue wedstrijd in Tielt, België, waar ik aan meedoe. En behoorlijk spannend weer. Ik sta daar nu een maandje of wat. Eigenlijk sinds de laatste wedstrijd, en die was in juni, sta ik vijfde in het Europese klassement. Voor wat betreft mijn spare ribs. En ik hoop natuurlijk dat ik die positie op zijn minst kan vasthouden. Maar een beetje verbeteren zou natuurlijk helemaal te gek zijn. Hè? En al is maar een klein stapje naar de vierde plek. En als je kijkt naar de puntentotalen, is dat geen onmogelijke opgave. Want het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Maar en dan hebben we nog het bijgerecht. Dat is dit keer chicken wings. En die moet ik zelf uit elkaar slopen. Dus je koopt hele vleugels. En dan moet je daar de wings van de drumet scheiden. En nog een puntje aan de andere kant ervan afsnijden. En ja, dat vind ik dan toch eigenlijk wel weer spannend. En Nathalie zou eigenlijk met me meegaan naar Tielt. Maar ja, die is geveld door een naar het virusje. Dus die ligt onder een dekentje op de bank. En moet ik het helemaal zelf doen. En dat is spannend. Maar goed... as we speak, ben ik waarschijnlijk aan het wachten op de uitslag. En de afgelopen keer dat ik bijgerecht in mijn eentje moest maken, was goed voor de negende plek van de 10 deelnemers. Dus dat was niet heel erg best, zeg maar. Maar we gaan het zien. Ik ben in ieder geval onwijs blij dat het barbecue seizoen weer, of het wedstrijdseizoen weer begonnen is. Ik vond die zomerstop veel te lang duren. Dus ergens medio juni was de laatste wedstrijd. En het is vandaag dus 22 augustus. Twee maanden geen wedstrijd gedaan. Verschrikkelijk. Maar goed, nu stuiteren we door in één keer. De finale van het wedstrijdseizoen. Of van dit wedstrijdjaar is op 28 november. Nou, een mooier verjaardagscadeau kan ik wat dat betreft niet krijgen. Want het, dat zeg ik, valt precies op mijn verjaardag. Dus dan gaan we de finale doen. Maar zover is het nog lang niet. Genoeg gekletst, mensen. Ik heb nog een paar oudjes klaarstaan, uiteraard. Even kijken, wat heb ik? Snoop Dogg en Wiz Khalifa met Bruno Mars. Young, Wild and Free. Daarvoor Shepard met Geronimo. En we starten met Ragbone Man. Human, lang niet gehoord.

Ja, ik moet zeggen, ik vind die Snoop Dogg toch wel een portret, hoor. En tijdens het draaien van deze plaat moest ik ook terugdenken aan de Olympische Spelen in Parijs. En werkelijk elk onderdeel was die gast wel. Ik vond het geweldig. In het begin dacht ik nog van, nou, kom op nou. Het draait hier niet om hem, het draait om de sporters. Maar uiteindelijk vond ik het toch wel een leuk iets, een positieve slinger geven aan iets wat al positief is natuurlijk. Ik bedoel, Olympische Spelen, kom op. Goed, ik zat te denken, waar ga ik het nou in vredesnaam over hebben? En toen dacht ik, nou, dat ik hier pas om 7:30, kwart voor 8 in de studio was, hier op vrijdagavond, had een reden. En dat was namelijk het infarct van de en

Het asfalt van de N201 en de Waterwolftunnel tussen Legbedijk en de Fokkerweg is aan vervanging toe. En dit leidt op zeer korte termijn tot een aantal afsluitingen. De eerste, nou, die hebben we al gehad. Dat was vorig weekend. En de tweede afsluiting is donderdagavond ingegaan om 8:00. En zal duren tot maandagochtend 24 augustus 6:00. En mochten de werkzaamheden tijdens deze twee periodes niet afgerond zijn, dan staat er nog een reserveafsluiting op de kalender. Nou, laten we hopen dat het allemaal gefixt is na dit weekend, want de verkeerssituatie in ons dorp is dramatisch te noemen. Al was het alleen al om het vrachtverkeer wat kruipt en sluipt om maar op de plaats van bestemming te kunnen komen. Het is werkelijk waar drama. En hoezo dan een drama? Nou ja, die grote bakken rijden nu dwars de woonwijk heen. Mijn hele huis staat te trillen in Oost. Wanneer er weer zo'n grote combinatie voorbij komt. En ze komen niet één keer per dag voorbij. Meerdere keren. En ik zie ze ook in andere delen van het dorp. Gewoon door de wijk heen denneren. En daar zijn de wegen in de wijken niet, op zich vast wel opberekend. Maar in ieder geval niet voor bedoeld. Dus het was weer feest en het zal ook dit weekend, dus zaterdag en zondag. Nou, zondag waarschijnlijk wat minder, maar in ieder geval weer goed vastzitten. Dus laten we hopen dat de werkzaamheden dit weekend afgerond worden. Zodat we volgende week niet nog een derde keer zitten opgescheept met overlast. En niet alleen maar van vrachtwagens overigens hoor, maar alles verstopt gewoon omdat... de burgemeester Kasteleinweg is daar niet meer op berekend. Het is één baantje heen, één baantje terug. Dus ja, en als dan de N201 uitgevallen is zoals nu, dan merken we daar met z'n allen wat van en hebben we daar last van. Goed, de tijd tikt aardig door, dus we gaan heel rap naar de muziek en dan ga ik daarna kijken hoeveel tijd ik nog heb om nog iets onder de loep te nemen, dan wel een plaatje te draaien.

Dat waren weer een paar lekkere oudjes. Goed, omdat ik hier sta op te nemen, kan ik niet het hele uur benutten. Nou ja, live eigenlijk ook niet. Het is altijd een paar minuutjes korter. Dus ik maak van deze gelegenheid gebruik om weer gedag te zeggen. En ja, aan te kondigen dat ik er hopelijk volgende week gewoon weer live bij ben. Dat vooraf opnemen is toch een beetje gekkig. Ingeblikt noemen we dat. Hè? Dus jullie horen morgen niet live. Ga toch weg, maar de ingeblikte versie. Ik heb nog één plaat klaarstaan. Daar is nog net wel ruimte voor. Three Doors Down met Kryptonite. Een lekkere oude stamper ook weer. Beste mensen, maak er weer een hele mooie week van. Wees vooral een beetje lief voor elkaar. En ja. Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

van binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Nou, ik kan wel wat bedenken. Opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen. Dat is wat je pretty maakt. Alles aan de binnenkant. Niet je clean aesthetic, maar je latte op je Instagram. Noem mij een boomer, maar het is wat het is. Want schoonheid zie je zelden op het eerste gezicht. Ik ben, ja, ik ben zelf ook best. Want dit zit ergens van binnen.

0: Ah, I feel pretty, witty and
1: bright. Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: I like your beard.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. De

superlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer. One, two, three.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Radio Aalsmeer.
2: Pasen!

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit.